0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zeg, maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
4: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
3: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
4: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
3: Amai. Ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
4: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
5: Top 2.

top 2.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

Een goedemorgen. Gevangenen spreken cipiers straks enkel nog aan met een voornaam en een code van 5 cijfers. Het naamplaatje op hun uniformen verdwijnt dus. Justitieminister Annelies Verlinde schermt zo een volledige identiteit beter af na verschillende wraakacties op cipiers de voorbije maanden. De maatregelen komen er omdat er al maar meer leiders van zware criminele organisaties in onze gevangenissen zitten opgesloten. En die gebruiken ook vaker intimidatie en andere bedreigingsmiddelen. Dan naar de zaak van de vermoorde advocaat Claudia van der Stichelen. De verdachte van 73 die weigert een confrontatie met haar zoon. Die zag de moord gebeuren en raakte zelf ook zwaar gewond toen de dader op hem schoot. De jongeman van 25 zei aan de speurders tijdens een reconstructie dat hij die verdachte formeel herkende als de dader. Maar zo'n confrontatie heeft geen enkele meerwaarde, zegt de advocaat van de man van 73. Advocaat Claudia van der Stichelen werd op 28 oktober 2023 op klaarlichte dag doodgeschoten in haar voortuin in Sint-Lievenshoutum in Oost-Vlaanderen door een oudere man in Overal. En in de Amerikaanse stad San Diego in Californië zijn 3 mannen gedood na een schietpartij bij een moskee. Agenten vonden iets later de lichamen van de daders van 17 en 19 jaar in een auto in de buurt. Politie spreekt voorlopig van een haatmisdrijf en president Trump veroordeelde de verschrikkelijke situatie. De 2 jonge daders stapten vermoedelijk zelf uit het leven. Vlakbij de moskee is ook een islamitische school, maar alle kinderen zijn veilig, benadrukte de politie. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op deze namiddag. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maxima tot 19 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 65 km per uur.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Top 2. We make you move.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Gevangenen spreken cipiers straks enkel nog aan met een voornaam en een code van 5 cijfers. Naamplaatje op een uniform verdwijnt dus. Justitieminister Annelies Verlinde schermt zo hun volledige identiteit beter af na verschillende wraakacties op cipiers de voorbije maanden. Dat komt omdat er al maar meer leiders van zware criminele organisaties in onze gevangenissen zitten opgesloten. En die gebruiken ook vaker intimidatie en andere bedreigingsmiddelen. Dan naar de zaak van de vermoorde advocaat Claudia van der Stichelen, de verdachte van 73, die weigert een confrontatie met haar zoon. Die zag de moord gebeuren en raakte zelf zwaar gewond toen de dader ook op hem schoot. De jongeman van 25 zei aan de speurders tijdens een reconstructie dat hij de verdachte formeel herkende als de dader. Maar zo'n confrontatie heeft geen meerwaarde, zegt de advocaat van die verdachte van 73. Claudia van der Stichelen werd op 28 oktober 2023 op klaarlichte dag doodgeschoten in haar voortuin in Sint-Lievershoutum in Oost-Vlaanderen door een oudere man in overal. En in de Amerikaanse staat San Diego in Californië zijn 3 mannen gedood na een schietpartij bij een moskee. Agenten vonden iets later de lichamen van de daders van 17 en 19 jaar in een auto in de buurt. Politie spreekt voorlopig van een haatmisdrijf en president Trump veroordeelde de verschrikkelijke situatie. De 2 jonge daders stapten vermoedelijk zelf uit het leven en vlakbij die moskee was ook of ligt ook een islamitische school, maar alle kinderen zijn veilig, benadrukt de politie. Zwaar bewolkt vandaag met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien. Daarna opklaringen en wat zon, maximaal tot 19 graden. Aan zee waait morgen wel een stevige wind tot 65 km per uur.
0: Dit

0: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer? Geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
1: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachten ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Top 2.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. Een record aantal kinderen en jongeren zijn het afgelopen jaar online seksueel uitgebuit, staat in het jaarverslag van Child Focus. Het gaat om zo'n 840 gevallen van bijvoorbeeld sexting, grooming en sextortion. Een verdubbeling als je dat vergelijkt met 3 jaar geleden. Het zijn vooral jongens die slachtoffer zijn. Child Focus verwijst naar de opkomst van artificiële intelligentie die een belangrijke rol speelt in de stijging van seksuele uitbuiting online. Daarom moet justitie een duidelijkere en sterkere wetgeving uitbouwen. In Antwerpen willen de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen de deelsteps verbieden tussen middernacht en 8 uur 's morgens om het stijgend aantal ongevallen met die deelsteps te stoppen. Want 's nachts gaat het bijna altijd om zwaardere incidenten door de alcohol, maar ook omdat veel mensen niet gewend zijn om met die deelsteps te rijden. Jongeren onder de 16 mogen die sowieso niet gebruiken. En burgemeester van Doesburg pleit nu voor een verplicht kenteken voor die e-steps. En in de Engelse voetbalcompetitie ligt de kampioenstitel voor het grijpen voor rode duivel Leandro Trossard en zijn ploeg Arsenal. Ze wonnen gisteravond met een zuinige 1-0 van degradatieploeg Burnley. In de stand heeft Arsenal nu 5 punten voorsprong op Manchester City van die andere rode duivel, Jeremy Doku. City speelt vanavond tegen Bournemouth en als ze daar punten laten liggen, mag Arsenal de champagne laten knallen op een nieuwe kampioenstitel daar in Engeland. Zwaar bewolkt met motregen vanuit het westen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken en eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon. Maxima tot 19 graden. Aan zee waait een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag veel wolkenvelden en droog bij een zachte 22-23 graden. En vrijdag veel zon en tot 26 graden.

0: Top Bam Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender Top Bam of op Top 2 via DAB+. Top, we make you...
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
0: You move. Top. We make you move. Top 2.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doe je met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
5: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
8: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.
0: Top 2.

0: We make you move. Dit is top 2. Top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. De meest sociale manier om patiënten meer te laten betalen bij de dokter is het duurder maken van labotests, scans, dagziekenhuis en een bezoek aan de specialist. Dat zeggen experts van het RISIF, dat is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Aan het tarief bij de huisarts willen ze niet raken, want sommige mensen gaan nu al niet naar de dokter omdat het te duur is. Het remgeld verhogen kan bijna 130 miljoen euro per jaar opleveren, zegt het RISIF nog. Het zijn de voorstellen die de komende begrotingsonderhandelingen moeten vergemakkelijken. In Antwerpen willen de spoeddiensten van verschillende ziekenhuizen de deelsteps verbieden tussen middernacht en 8 uur 's morgens om het stijgend aantal ongevallen met die deelsteps te stoppen. Want 's nachts gaat het bijna altijd om zwaardere incidenten door de alcohol, maar ook omdat veel mensen niet gewend zijn om met die deelsteps te rijden. Jongeren onder de 16 mogen trouwens die sowieso niet gebruiken. En de burgemeester van Antwerpen, Van Doesburg, pleit voor een verplicht kenteken voor die deelsteps. En er komen in het oosten van Congo 3 speciale centra om ebola-patiënten te behandelen. In het Afrikaanse land stierven nu al bijna 120 mensen door dat virus. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een internationale noodsituatie. Congolese autoriteiten stelden al meer dan 300 vermoedelijke besmettingen vast in de provincies Noord-Kivu en Ituri. Ook in buurland Oeganda stierf al iemand aan ebola, raakte mensen besmet. Dokters bevestigen dat de uitbraak van het virus wekenlang onder de radar bleef, omdat ze op de verkeerde variant van ebola testen. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken met eerst regen of buien. Daarna opklaringen en wat zon. Maximaal tot 19 graden. Aan zee morgen waait een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag dan veel wolkenvelden en droog bij een zachte 23 graden. En vrijdag schijnt de zon volop. Ideaal terrasjes weer bij 26 graden.

0: Mailtje, niet?
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Muziek en magie.
10: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteel Romein, Zellaar, Bonheide. Met Push, de Mackenzie, Junior Jack.

headlines. Goedemorgen. In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen die agenten net in beslag hadden genomen bij een criminele bende. Het lachgas is minstens €300.000 waard, maar de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Daarom lieten ze het lachgas gewoon in de loods van de bende staan, ook al verzegelden agenten het gebouw en vervingen ze het slot. Maar na enkele dagen was alles verdwenen. De politie zoekt nu dus opnieuw naar de daders en het lachgas. Het parket benadrukt dat er dringend een oplossing moet komen om gevaarlijke in beslag genomen producten op te slaan. Gemiddeld 7,5 op 10. Zoveel geeft de Vlaming voor het inzamelen van afval, zowel aan huis als in het recyclage- of containerpark, blijkt uit onderzoek van Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales bij 2500 Vlamingen. Mensen zijn vooral tevreden over het personeel en de service in de recyclageparken. Maar minder over de prijzen die ze moeten betalen als ze hun afval daar komen brengen. Vlamingen kennen ook al maar vaker dan vroeger de papieren en digitale afvalkalender in hun stad of gemeente. En ook dat is goed nieuws. En vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 95 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum €2,19 per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan €2. En dat is toch bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. Deze namiddag vallen er buien bij 16 graden. Soms klaart het ook wat op. Morgen opnieuw veel wolken, met eerst regen of buien, daarna opklaringen en wat zon bij maximaal tot 19 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 65 km per uur. Donderdag dan veel wolkenvelden en droog bij een zachte 23 graden. Vrijdag veel zon en tot 26 graden.

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: geregeld, meteen op weg.
1: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
2: Bozar.
1: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
2: Als een koning op zijn troon.
1: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
2: ULB.
3: Allee, tot straks hè mama.
1: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Euroshop. Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.

0: Lowlands.
1: Goedemiddag. Gemiddeld 7,5 op 10. Zoveel geeft de Vlaming voor het inzamelen van afval, zowel aan huis als in het recyclage- of containerpark. Blijkt uit onderzoek van Steden en Gemeenten en de Vlaamse afvalintercommunales bij 2500 Vlamingen. Mensen zijn vooral tevreden over het personeel en de service in die recyclageparken, maar ook minder over de prijzen die ze moeten betalen als ze hun afval daar komen brengen. Vlamingen kennen ook vaker dan vroeger de papieren en digitale afvalkalender in hun stad of gemeente. En ook dat is een goede evolutie. Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 95 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum 2,19 euro per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan 2 euro. En dat is bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. De meest sociale manier om patiënten meer te laten betalen bij de dokter is het duurder maken van labotests, scans in het dagziekenhuis en een bezoek aan de specialist. Dat zeggen experts van het RISIF, het Rijk Instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Aan het tarief bij de huisarts willen ze niet raken, want sommige mensen gaan nu al niet naar de dokter, omdat het te duur is. Het remgeld verhogen kan wel. Bijna 130 miljoen euro zou dat per jaar opleveren, zegt het RISIF nog. Het zijn voorstellen die de komende begrotingsonderhandelingen moeten vergemakkelijken. En ik eindig met minder goed showbiz nieuws, want zangeres en televisiefiguur Margit Hermans, 72 jaar intussen, die stopt meteen noodgedwongen met haar carrière. Dokters stelden bij haar een agressieve vorm van kanker vast. Margit Hermans schrapt dus al op optredens en publieke activiteiten en focust zich nu op haar gezondheid en familie. Maar ze kijkt, ondanks haar ziekte, dankbaar terug op een succesvol leven als zangeres, tv-persoonlijkheid en politica. Vanmiddag buien en enkele opklaringen bij 16 graden. Vanavond zwaar bewolkt met regen. Morgen begint met veel wolken en perioden van buien of regen. Daarna klaart het op en wordt het droger bij 19 graden. Donderdag droog met wolkenvelden en tot 23 graden. Vrijdag schijnt de zon volop bij zomerse maxima rond 26 graden.

0: Jump Classics 100. Volgende week donderdag hoor je ze alle 100 via onze online zender TopBam of op Top 2 via DAB+. Top, we make...
1: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
2: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
4: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
0: You move.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
2: Yes, I speak a bit English, yes.
1: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De Kamercommissie Financiën heeft de federale energiesteun goedgekeurd. De federale regering besliste vorige maand om tot 80 miljoen euro vrij te maken voor energiesteun. Het geld spreiden ze over de komende 3 maanden. De meeste financiële steun gaat vooral naar mensen die met hun eigen auto naar het werk rijden. Maar ook kwetsbare gezinnen worden ondersteund bij het verwarmen met stookolie of gas. De meeste oppositiepartijen zijn wel kritisch en onthielden zich bij de stemming. En vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine 5,90 aan de pomp. Diesel stijgt met ruim 7,5 eurocent en kost je maximum 2,19 euro per liter. Als je benzine 95 tankt, komt dat op iets meer dan 2 euro. En dat is bijna 4 jaar geleden dat die prijs zo hoog stond. Het textielbedrijf Utexbel uit Ronse moet een boete van 400.000 euro betalen voor een reeks milieumisdrijven. Volgens de rechtbank gaf het bedrijf dat legeruniformen maakt jarenlang voorrang aan de productie en bracht het daarbij schade toe aan mens en milieu. Het gaat dan om het lozen van bedrijfsafvalwater zonder vergunning, het opslaan van giftige stoffen en het overschrijden van de PFAS-normen. De rechter oordeelde dat Utexbel wel nog mag blijven produceren. En ik eindig met minder goed showbiznieuws, want zangeres en tv-figuur Margriet Hermans, 72 intussen, stopt noodgedwongen met optreden. Dokters stelden bij haar een zeldzame, agressieve vorm van kanker vast. Margriet Hermans focust zich nu op haar gezondheid en familie, maar ze kijkt ondanks haar ziekte dankbaar terug op een succesvol leven als zangeres, tv-persoonlijkheid en politica. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, wel zachte maxima tot 19 graden. Vanaf donderdag dan zonniger en droger bij 23 graden.

0: Perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
2: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
2: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je bij wie?
2: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
2: Joi.
5: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
5: België.
2: Ja.
5: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Mo van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
6: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Modu van.
5: Liquidator wint. Wie er mooie kabinet de zak slimmer.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te groot.

0: Voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Top 2. We move.

0: top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt welke vaccins en behandelingen kunnen worden ingezet om de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. De ziekte brak opnieuw uit in het oosten van Congo. Intussen zijn er 130 mensen aan gestorven en er zijn ook 500 nieuwe besmettingen vastgesteld. De WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis en waarschuwt dat de situatie maanden kan aanslepen. Een adviesgroep van de WHO bespreekt vandaag nog de situatie. In het grote drugsdossier Bolle Jos krijgen de verdachten zware celstraffen. De rechtbank van Dendermonde heeft straffen tot 10 jaar cel uitgesproken. De zaak draait rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven. Die zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Speelfiguur in deze zaak is de grote drugsbaron Bolle Jos. Hij is voortvluchtig en kreeg bij verstek 8 jaar cel en 80.000 euro boete. Voetbalclub Zulte Waregem heeft een nieuwe hoofdtrainer, de Engelsman Michael Beale. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen en volgt nu Sven van den Broek op. Die werd begin maart ontslagen. Beale werkte eerder al als trainer bij Rangers uit Glasgow en Sunderland. Zulte Waregem hoopt met de nieuwe trainer een stabieler seizoen te spelen nadat ze het behoud in eerste klasse hebben veiliggesteld. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, maar wel zachte maxima tot 19 graden. En vanaf donderdag dan eindelijk terug zonniger en droger bij 23 graden.
0: Dit

beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
6: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
8: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachte ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
9: Aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Top 2.
12: Ja,

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport. Nu schuif je soms urenlang aan, waardoor al heel wat reizigers hun vlucht misten. De verschillende regeringen in ons land zaten daarover samen, maar het leverde niets op. Ze wijzen vooral naar elkaar. De Vlaamse regering wil dat de federale regering meer personeel inzet. Maar binnenlandminister Kein Thijs zegt dat ook Vlaanderen meer moet investeren, want het is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport. Volgende week zit opnieuw een werkgroep samen. De politie heeft een klacht binnengekregen over homofoob geweld na de Brussels Pride afgelopen weekend. Een artieste getuigde samen met nog twee anderen dat ze na de Pride werden aangevallen door een groep jongeren van gemiddeld 15 jaar oud. Volgens Zuid-Info begon het geweld bij 7 jongeren, maar het groeide uit tot een groepje van 25 daders. De politie stelde een proces verbaal op. Zo'n 216.000 mensen namen deel aan de 30e editie van Brussels Pride. En als je deze zomer naar Thailand reist, kijk je best op tijd de visumregels na. Sinds 2024 kan je tot 60 dagen zonder visum in het land verblijven. Het was een maatregel om het toerisme in het land na de coronapandemie terug op te krikken. Maar de Thaise regering wil de regels nu opnieuw verstrengen om misbruik door criminelen tegen te gaan. De maximale verblijfsduur voor visumvrij reizen zou opnieuw dalen naar 30 of 15 dagen. Wanneer dat precies ingaat, is voorlopig nog onduidelijk. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen en soms pittige buien met maxima tot 16 graden. Morgen nog wisselvallig met veel wolken en buien, maar wel zachte maxima tot 19 graden. Vanaf donderdag dan eindelijk terug zonniger en droger bij 23 graden.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg. Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint, wie er mooie kabinet de zak slimmer.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Muziek en magie.
2: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheiden. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
9: Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf.

0: Nieuws.
1: Goedenamiddag. Verschillende campussen van de Universiteit Gent zijn beklad met rode verf. Op de muren en gronden zijn pro-Palestijnse slogans geschilderd en in sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De UGent wordt al weken bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Ze eisen al langer dat de universiteit alle samenwerkingen met Israël stopzet. Het is niet duidelijk of de bezetters ook zelf achter de bekladding zitten. De UGent veroordeelt het vandalisme en diende een klacht in. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport. Nu schuif je soms urenlang aan, waardoor al heel wat reizigers hun vlucht misten. De verschillende regeringen in ons land zaten daarover samen, maar het leverde voorlopig niets op. Ze wijzen vooral naar elkaar. De Vlaamse regering wil dat de federale regering meer personeel inzet. Maar binnenlandminister Kein Tij zegt dat ook Vlaanderen meer moet investeren, want het is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport. Volgende week zit opnieuw een werkgroep samen. En de Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt welke vaccins en behandelingen kunnen worden ingezet om de ebola-uitbraak onder controle te krijgen. De ziekte brak opnieuw uit in het oosten van Congo. Intussen zijn er 130 mensen aan gestorven. Er zijn ook 500 nieuwe besmettingen vastgesteld. De WHO spreekt van een internationale gezondheidscrisis en waarschuwt dat de situatie maanden kan aanslepen. Een adviesgroep van de WHO bespreekt vandaag nog de situatie. Zwaar bewolkt met soms pittige buien en maximaal tot 12 graden. Morgen blijft het nog wisselvallig met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden. Dit is

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met ImmoBlauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
6: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Euroshop. Op zoek naar jouw droomkeuken? Bij Euroshop Meubelen en Keukens in Roeselare krijg je maatwerk en perfecte service. Euroshop. Wij zijn al jarenlang jouw vaste waarde voor topkwaliteit. Kom langs en ontdek het zelf. Euroshop.
9: Dit is...

0: Lowlands.
1: Goedenamiddag. Verschillende politiezones kunnen al enkele weken geen drugscontroles meer doen in het verkeer, omdat er een tekort is aan speekseltesten. Onder meer in de Kempen en Oost-Vlaanderen moet de politie zeer zuinig omspringen met de tests. Bestuurders die mogelijk positief testen ontsnappen daardoor aan een vervolging door het parket. Volgens de federale overheidsdienst Justitie ligt het probleem bij de overgang naar een nieuwe leverancier van de speekseltests. De Universiteit Gent heeft klacht ingediend nadat verschillende campussen zijn beklad met rode verf. Op de muren en gronden zijn pro-Palestijnse slogans geschilderd en in sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De UGent wordt al weken bezet door pro-Palestijnse actievoerders. Zij is al langer dat de universiteit alle samenwerking met Israël stopzet. Het is niet duidelijk of de bezetters ook zelf achter de bekladding zitten. En de tweede verblijfstaks in Knokke-Heist is ongrondwettig. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent opnieuw geoordeeld. In Knokke-Heist moesten vaste inwoners geen aanvullende gemeentebelasting op de personentax betalen. Maar tweede verblijvers moeten wel een tax betalen. En die werd dit jaar nog verhoogd naar €990. Dat is niet eerlijk, zeggen ze. Ook het Hof van Beroep volgt hen daarin en oordeelt dat het in strijd is met het discriminatieverbod. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minimaal tot 12 graden. Morgen blijft het nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. Vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
3: Modi van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
4: Hallo, Key to Party. Kan ik je helpen?
5: Yes, I speak a bit English, yes.
4: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other events. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
5: Zeg, and do you or your friends want to work here? Send eens een mailtje, nee?
3: Modu van.
1: Liquidator wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Het gerecht heeft vorig jaar zo'n 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Dat is een record, dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Het gaat dan om cashgeld of de opbrengst van in beslag genomen auto's van bijvoorbeeld drugs- en fraudeonderzoeken. Justitie probeert steeds meer achter het geld van criminelen te gaan, maar het gaat wel om een klein aandeel. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd maar 2% van het crimineel vermogen in beslag wordt genomen. Het alternatief voor de centenindex van de vakbonden en de werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen euro extra opbrengen. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. De sociale partners zijn geen voorstander van de centenindex, waarmee onze regering de lonen en pensioenen niet volledig wil indexeren. Ze hebben daarop zelf een alternatief uitgewerkt, die nu dus wordt onderbouwd met cijfers. Maar de regering blijft vasthouden aan die centenindex en stemt daarover donderdag in de Kamer. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit gewonnen. Hij kende geen enkele echte tegenstand. De Nederlander Arendsman finishte pas op net geen 2 minuten van hem. De Fransman Cavagna werd derde. De roze leiderstrui blijft verrassend voor de Portugees Eulalio na een toch wel teleurstellende tijdrit van de Deen Vingegaard. Hij werd pas 13e. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minimaal tot 12 graden. Morgen nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden. Vrijdag zelfs zomerse maxima tot 26 graden.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Autostuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
3: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed.
7: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Muziek en magie.
3: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteel Romein, Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack

0: headlines.
1: Goedenavond. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de terugbetalingen die ze doen. Enkel als ze geneeskundig kunnen aantonen dat iets een effect heeft op de gezondheid of welzijn, kunnen de ziekenfondsen nog voordelen geven. Dat staat in zijn hervormingsvoorstel. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen en skivakanties zo is, is nog onduidelijk. Van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat waarover nog onderhandeld kan worden. Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer, dat blijkt uit een onderzoek. Komt vooral doordat we lang onderweg zijn met de bus, tram of trein. Zeker in kleine steden en landelijke gebieden zijn de reistijden lang. Het openbaar vervoer is soms ook gewoon te afwezig en slecht toegankelijk. Daarmee staat ons land op de voorlaatste plaats van alle Europese lidstaten. We doen het zelfs bijna dubbel zo slecht als het Europees gemiddelde. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit overtuigend gewonnen. Hij kende geen enkel echte tegenstand. De Nederlander Arendsman finishte pas op net geen 2 minuten van hem. De roze leiderstrui blijft verrassend voor de Portugees Eulalio na een toch wel teleurstellende tijdrit van de Deen Vingegaard. Hij werd pas 13e. Vanavond en vannacht blijft het regenen met minima tot 12 graden. Morgen nog wisselvallig met buien. In de namiddag opklaringen vanaf het westen tot 19 graden. En vanaf donderdag dan opnieuw zonniger en droger bij 23 graden.

0: al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks hè mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

Top Bam Jump Classics 100.